Jaha, då så, nu sitter Ukandria, Saire, Tskile, Brasilia, Nigeria, Jallasi, Dominikaaninen tasavalta.